Okay. Ah, ik heb melodie die malen kussie. Wist is vanille zingen voor sister was, mijn ven. Dus ge haast u enli man dan tak in wij. Voor at haast smoke of beskiette uja. Of voor at versa offen voor at vertolken. De heer dupt met verdit fenomeen. Som we kelen voor jazzmuziek. Ah, ik arrange me nu van een theater.